Volplicht. Die alles wat hij doet is mooi, die elke keuze ruikt naar rozenbloei. Soms gaat hij waar het licht niet komt, waar niemand klapt, waar niemand zingt. Maar hij weet waarom hij daar soms is, omdat thuis het leven op hem wacht.